0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten €59.000 over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: is het geluid van een haastige kangaroo. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt...
1: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heeft die Henkie gezien?

Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten.

0: Fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
1: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen.

0: Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
1: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
0: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De nachtsluiting van Hoogkaterijnen heeft volgens de gemeente Utrecht effect. Sinds november is het winkelcentrum 's nachts dicht en dat geeft minder incidenten en overlast. Agressie, diefstal en conflicten met beveiligers en agenten komen minder vaak voor. Een groep mannen, die vaak rondhing bij het Bolle Dak bij de ingang van Hoogkaterijnen, blijft nu weg, zegt de gemeente. Maar in het stationsgebied is het nog vaak onrustig en er wordt gewerkt aan maatregelen om die problemen terug te dringen. In Nieuwegein is rond middernacht een auto uitgebrand. Die stond geparkeerd op de Breitnerlaan, vlakbij winkelcentrum Mercado, en is door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. De vlammen sloegen uit die auto en die is dan ook helemaal uitgebrand. Of het hier om brandstichting gaat, is onderdeel van het onderzoek. Utrechtse artiesten zijn in de prijzen gevallen bij de BUMA Awards gisteravond. De 19-jarige Samuel Welte kreeg de BUMA Award Nationaal voor zijn doorbraak Echte Liefde is te koop. Het meest succesvolle nummer van 2025 in Nederland. Internationaal was dat Luther van Kendrick Lamar, dat mede geproduceerd werd door de Utrechtse Rose Lila. En zij won hier eerder ook al een Grammy voor. De BUMA Awards zijn de muziekprijzen voor componisten en tekstschrijvers van de meest gedraaide en best verkochte singles van 2025. Oppassen voor wie naar buiten gaat of de weg op moet vandaag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien en heeft code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur vanmiddag tot 9 uur vanavond in het hele land. Dus ook in de provincie Utrecht. Bij de onweersbuien is hagel mogelijk en kunnen windstoten voorkomen tot zo'n 60 kilometer per uur. Dan het weer van dit moment. Nu afwisselend bewolking en een zonnetje. Lokaal kunnen ook deze ochtend buien vallen en het wordt zo'n 17 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
3: Zag ik ineens jou?
1: Het nummer op Spotify is ruim 8.

0: 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Rolf Sanchez, ongelooflijk. Het is weer dinsdag 9 juni 2026. We gaan beginnen. Met 2 uur lang informatie uit je eigen stad Utrecht en een hele race om lekkere muziek. Hier zijn Donnie en René Vroger om mee te beginnen.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, Vroger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Hé René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Nou, vijf bakje koffie lijkt me handiger. René Vroger en Donnie en Bon gepakt. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent bij Bingo Fam. We hebben net wat buien achter de rug. Hè. Ik was vanochtend vroeg wakker. Ik denk, zo, het gaat even tekeer. Nou ja, dat gaan we vandaag een beetje de hele dag hebben. Het is nu droog, hoor. En ik zat even op buienradar te kijken. Het valt allemaal mee. Maar hier en daar kan er wel een bui vallen. Er zijn ook droge periodes. En het wordt zo'n graadje of 18 in Utrecht. Wel een neerslag. Kans van 80%. Ja, ik kijk nu naar buiten. Het ziet er nou prachtig uit. En zo ziet het er ook uit op de buienradar. Windkracht 4 voorspeld. En er wordt ook gezegd, ja, er zou ook onweer kunnen vallen. Maar ja, dat zal er wel vanavond zijn, denk ik. Heel eerlijk gezegd. Maar goed, tot nu toe valt het allemaal reuze mee. Tijdens de buien koelt het af. Ik had dat gisteren ook. Ik zat gisteravond met die grote stortbuien. En ik denk op een gegeven moment, het wordt echt frisser. Dus heb ik maar een klein sportjasje aangedaan. Misschien heb jij dat ook wel gehad. Nou, vandaag... Dit weer en morgen ook wisselvallig met hier en daar een bui. Het is wat het is op dit moment. Dan de files. De afgelopen dagen was het hartstikke rustig. Even kijken naar de weg. Op dit moment de A2 Utrecht richting Amsterdam. 6 kilometer file tussen Breukelen en Apkoude. Dan op weg naar Utrecht, Den Haag richting Utrecht op de A12. Daar staat 6 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden. En dan naar de A27, Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de andere kant op de A27, 5 kilometer file tussen Hilversum en afrit De Bilt. En dat zijn de grote files. Dus kunnen we lekker beginnen met muziek. Dave Dekker, ik weet niet, als je gaat rijden op een Vespaatje, zou ik zeker even een klein parapluutje meenemen. Denk ik, of is dat handig op een Vespa? Nee, hè?

Vespa, Dave Dekker, wat is er nou Utrechtser dan de Werfkelders? De Werfkelders zijn internationaal beroemd en er is een boek over geschreven. Want de Werfkelders, de eigenaren, die worden ondersteund bij de belangbehartiging richting de gemeente en andere partijen. En dat boek en die vereniging, de Utrechtse Werfkelders, draagt bij aan het behoud en bescherming van de middeleeuwse kelders in de binnenstad. En dat boek wordt gepresenteerd morgen in de Karregedoor op de Oudegracht 36 in Utrecht. Wethouder Rick de Graaf en Wim van Gelder, de voorzitter van DUW, de Utrechtse Werfkelders, die staan stil bij de bijzondere aanpak en de lessen van andere schadeprojecten in Nederland. Want daar gaat wat geld in zitten, hoor, in die kelders. Oh, dat wordt helemaal opgeknapt. Nou ja, er is een toelichting op de herstelplannen van de werven tot 2030. En er zijn een heleboel mensen die gaan vertellen wat er nou precies met die werven allemaal gaat gebeuren. Er is een hoop ellende over geweest, maar ook een hoop hoop over de werfkelders. En morgen wordt dat boek gepresenteerd. Dit om 8:00 nogmaals in de Karregedoor. Je moet je wel even aanmelden als je erbij wil zijn. Je kunt dat vinden op de binnenstadskrant utrecht.nl. En je kunt je aanmelden via info@utrechtsewerfkelders.nl. Dat kun je zien op de binnenstadskrant Utrecht. Nou, het boek beschrijft de ontdekkingsreis die de keldereigenaren en de gemeente samen hebben gemaakt door er wat met kelders in het werfgebied aan de hand is en hoe we die het beste kunnen herstellen en welke vorm van samenwerking daar het beste bij past. Nou, daar is het laatste woord nog niet over gezegd en dit boek gaat er in ieder geval op in. En we moeten de werfkelders beschermen, want voor de toekomstige generaties een fantastische plek om te zitten te recreëren. Ik heb nog meegemaakt dat het echt vervallen was, dat er bandjes stonden te repeteren, dat er clubs in zaten. Nou, er is nu een heleboel veranderd. Ik ben heel erg benieuwd wat dat boek allemaal gaat vertellen. Hier is Monique Smit. Ik wil je helemaal op deze vroege ochtend, mensen.

liedje van Bluff en Raccoon. Twee bands uit Zeeland die de handen ineens sloegen. Het is dat Danny Vera niet meedeed, anders had je de complete Zeeuwse popgeschiedenis in één klap gehad. De Fietsersbond is kwaad. Ach, wat zijn ze kwaad. En ze hebben hun focus gelegd op de bierenkuil. En er is een hele lange actiedag geweest. Deze dagen. Nou zeggen ze, de gemeente maakt zich druk over sociale veiligheid bij vrouwen op straat. Daartoe huurt de gemeente regelmatig bushokjes en reclamezuilen in de stad voor een campagne tegen intimidatie. En het geld voor deze campagnes kan de gemeente beter investeren, vindt de Fietsersbond, in het schoonhouden van de stad. In 2025, vorig jaar, was het budget daarvoor halverwege het jaar op, terwijl een fietsersstad niet oproept tot een respectvolle behandeling. Ja? Voor de en van de omgeving en van de mensen die in de stad wonen, werken, leven en fietsen, zou beter gezorgd moeten worden. Daarom gaat de Fietsersbond net zo lang door met het schoonmaken van de berenkuil. Daar heb je allerlei graffiti in de berenkuil. Dat haalt de Fietsersbond weg. Tot de gemeente dit deel van het takenpakket wel oppakt. Want het is belangrijk voor de sociale veiligheid dat de fietsroutes schoon zijn. Dat draagt bij aan het hoge fietsgebruik dat de gemeente zegt na te streven. Nou, dit is al de zoveelste keer dat ze een persbericht te sturen, ook naar Bingo FM. En langzaam maar zeker rukt de Fietsersbond op in de strijd tegen graffiti langs de fietsinfrastructuur. Ik zou het ook wel hebben over goede verlichting zo op die fietspaden. Nou, dat doet de Fietsersbond vast wel. Maar dit is een ding waar ze echt al heel lang mee bezig zijn. Peter van Berkem is de voorzitter van de Fietsersbond Utrecht. En die zegt, ja, er moet toch echt wat aan gedaan worden. Wij blijven gewoon die berenkuil schoonmaken. Dat kunstwerk wat daar is in de berenkuil. Er zijn een heleboel tegeltjes met beertjes. Ja, en dat nodigt uit tot graffiti. En dat maken ze elke keer weer schoon. Het is wel knap op zich. En ik ben benieuwd of de gemeente Utrecht nu wat meer budget gaat uittrekken. Onder andere voor de berenkuil. Maar niet alleen dat. Het is maar een gedeelte van het probleem, zegt de fietsersbond.

kinderen met een vleeselijke R. Je hebt het waarschijnlijk al gehoord en misschien heb je het ook wel gezien. Samuel Welte uit Utrecht heeft gisteravond de Buma Award nationaal gewonnen. Je hoort het zo bij Marjolein horen in het Regio Nieuws. Wij schrijven het er maar even door. De doorbraakhit was Echte Liefde is te koop. En dat nummer was het meest succesvolle nummer van vorig jaar, moet je nagaan. En in de categorie internationaal is ook Luther van Kendrick Lamar. Dat is een hele beroemde rapper genomineerd. En de Utrechtse producer Rosalila, die is daar mee bezig geweest. Uit Overvecht. En die heeft ook al een Grammy gewonnen, moet je nagaan. Nou ja, Ik Zing van Zoe Livaje Snelle. Die stond trouwens op de tweede plaats. En in de top 10 van de Buma Awards Nationaal. Onder andere ook Lotje van Utrechtse studentenvereniging UVSV en VVSU. Om het zo maar eens te zeggen. Roxy Dekker, Ga dan een beetje van mij van Antoon. Terug in de tijd, Yves Beernissen en Atlas van Pommelie Thijs. Alles wat we draaien bij Bingo FM is in de prijzen gevallen. De jonge garde, laat ik het zo maar zeggen. En niet-Nederlandstalige nummers, die draaien we ook nog wel. Zoals bijvoorbeeld Selfie van Cloud. Die heeft ook eindigpunt gehad, om het zo maar eens te zeggen. Nou ja. En het bandje Direct uit Den Haag, die hebben een Lifetime Achievement Award gewonnen. En dat is dus voor een complete carrière. En ik ken de band vrij goed. Ik ken ze echt vanaf de demofase van een cassettebandje nog. Die ze hebben ingeleverd ooit bij 3FM, waar ik in Stenders werkte. En we dachten, oh, dat is een leuk bandje, nodig we uit. Nou, je zag Spike denken gisteren dat de Lifetime Achievement Award, dat is wel heel vroeg. Je zag hem ook echt zo van, oh, ik word nou al heel oud. Grappig is dat, hè? Laten wij bij Utrecht blijven, want dat is toch wel heel te gek, de doorbraak van Samuel Welte. Ik zag hem gisteren in allerlei showprogramma's en toen dacht ik bij mezelf, die jongen is in een jaar echt zo veranderd. Die heeft alles al meegemaakt wat andere artiesten ook meemaken. En het is hem gegund. Samuel Welte uit Utrecht gisteren dus. En de Buma Award voor beste verkochte single. En dat is hartstikke leuk. En ik vond hem heel lief, want hij had al een Edison gewonnen. Die had hij aan zijn oma gegeven. En dit ding geeft hij dan aan zijn manager. Het is wel een leuk jochje wat dat betreft. Laat hem dan ook maar draaien. Samuel Welte, Echte Liefde is te koop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Een 37-jarige man met de Spaanse nationaliteit is begin dit jaar dagenlang vastgehouden in een flatgebouw in de wijk Transwijk. De politie zoekt getuigen, werd gisteren duidelijk in het tv-programma Opsporing verzocht. Het slachtoffer werd in februari ontvoerd vanuit Pernis, vlakbij Rotterdam. Eerst werd hij daar in de buurt vastgehouden, daarna dus in een flat in Transwijk. De politie heeft beelden vrijgegeven. Mogelijk gaat het om een ruzie over drugs. De politie zoekt meerdere verdachten. De nachtsluiting van Hoog Catharijnen heeft volgens de gemeente Utrecht effect. Sinds november is het winkelcentrum 's nachts dicht en dat geeft minder incidenten en overlast, zoals agressie, diefstal en conflicten met beveiligers en agenten. Een groep mannen, die vaak rondhing bij het bollendak bij de ingang van Hoog Catharijnen, blijft nu weg. Maar in het stationsgebied is het nog vaak onrustig. Aan maatregelen wordt gewerkt. In Nieuwegein is rond middernacht een auto uitgebrand. Die stond geparkeerd op de Breitnerlaan, vlakbij winkelcentrum Mercado, en is door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. De vlammen sloegen uit de auto en die is helemaal verwoest. Utrechtse artiesten zijn in de prijzen gevallen bij de Buma Awards gisteravond. De 19-jarige Samuel Welte kreeg de Buma Award Nationaal voor zijn doorbraak Echte Liefde is te koop, het meest succesvolle nummer van 2025. Internationaal was dat Luther van Kendrick Lamar en dat werd mede geproduceerd door de Utrechtse Rose Lila. En zij won hier eerder ook al een Grammy voor. Het weer, afwisselend bewolking en een zonnetje. Lokaal kunnen deze ochtend nog buien vallen en het wordt 17 graden. En vanaf 3 uur geldt code geel, dan kans op onweer met hagel en windstoten.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Zet die plaat af.
1: Dat kan niet.
0: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: Het cocktail trio en wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Zij waren een, gezien trio, om het zo maar eens te zeggen. Ze zijn met grote ruzie uit elkaar gegaan. Hebben elkaar helemaal kapot voor de rechter kapot gesleept. En uiteindelijk is dat ten onder gegaan. Ze hadden hele grote hits, op Badje 4. Het cocktail trio, dit liedje, wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Nog veel en veel meer nummers. En zij zijn onder andere verantwoordelijk geweest voor de opkomst van het liedje van de SAV. De SAV-man, dat was van hun. Ach ja, lang geleden hoor. En het cocktail trio is uiteindelijk totaal uit elkaar gevallen. Een van de leden is nog wel doorgegaan, maar het was gewoon op een gegeven moment afgelopen. Ze waren een beetje van die artiesten die in dat circuit gingen. Na de Tweede Wereldoorlog had je de opbouwtijd. En zij hoorden er ook bij. En dan had je allerlei avonden, gezellige avonden met Rita Corita, cocktail trio. En nog veel meer acts, zoals Bas en Adriaan, die een mooie act deden qua jong leren. Toen heette ze nog anders. En dat ging door het hele land heen in ontspanningsavonden. Kon je dan luisteren naar het cocktail trio onder andere. Leuk hè, zo'n liedje waarvan ik denk, ja, dat is eigenlijk nooit gecoverd. Het is ook niet zo gek, want jukeboxen hebben we eigenlijk niet meer. Maar wel een tijdsbeeld eigenlijk. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Het cocktail trio. Hier op deze dinsdag. Ik heb Donnie en Senna, waar blijf je nou? Ik heb Bent, een nieuwe single, 3-2-1. Hartstikke leuk liedje, maar ik begin met Gespar Doel. Ik neem je mee.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

Leuke 3-2-1 bent een mooie liedje van er, een nieuw liedje. A12 Den Haag richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. Dan de A27 Breda richting Utrecht 7 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En tussen Lexmond en de Houten staat ook 6 kilometer file op diezelfde A27. De andere kant op de A27, 9 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. En dan heb ik de A28 nog 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En dat zijn op dit moment de files waar je rekening mee moet houden.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Senna en Donnie, en waar blijf je nou? Opnieuw sluit een Utrechtse basisschool misschien de deuren. Namelijk de Montessori-school De Meander in de Meren. Door dalende leerlingenaantallen en personeelstekorten onderzoekt onderwijskoepel SPO een fusie met twee andere scholen. We zien geen mogelijkheden dat dit weer een gezonde, zelfstandige school wordt. En de Montessori-school is niet de enige, hoor. Die gaat wel in de huidige vorm verdwijnen. Want schoolbestuur SPO Utrecht onderzoekt een fusie met basisschool Apollo 11, of de Montessori-school Ogenaal. Bestuur ziet geen mogelijkheid dat de school na augustus volgend jaar zelfstandig doorgaat. Er zijn te veel scholen op de verkeerde plekken, zegt het artikel. En ja, hoe komt dat nou eigenlijk? Er spelen dezelfde problemen op meerdere plekken. Utrecht groeit wel, maar niet overal. En ook niet overal groeit het aantal kinderen, zegt hij. In sommige wijken zie je juist vergrijzing of weinig doorstroming van jonge gezinnen. En dan krijg je te veel scholen op de verkeerde plek. In het artikel wordt niet genoemd dat een heleboel mensen ook die onderwijs geven gewoon denken, ja, de groeten, we moeten hartstikke veel geld betalen als we onze auto's willen parkeren. Ook dat is een probleem, maar dat zit in dit artikel niet. Anko van Hoepen, die is van bestuur SPO Utrecht, die zegt, voor ons zit een probleem in de kwetsbaarheid van de onderwijskwaliteit, ook vooral kleine scholen, die hebben steeds meer moeite om voldoende personeel te vinden en alle groepen goed te organiseren. En met een kleine team wordt alles volgens Anko kwetsbaarder. Als iemand uitvalt, heeft dat direct gevolgen. Om een gezonde school te draaien, heb je eigenlijk rond de 250 leerlingen nodig. En het bestuur besprak de situatie dat allerlei zaken op dit moment uit de hand lopen. Er werd een enquête gehouden onder de ouders van leerlingen uit groep 1 tot en met 7. En groep 8 is buiten beschouwing gelaten in dit geval, omdat die leerlingen de veranderingen niet meer meemaken. Maar op die reacties die gegeven zijn op basis daarvan onderzoekt SPO nu twee scenario's. De fusie met Apollo 11 in de Meren of met de Montessori-school Ogenaal in Utrecht-West. Nou, ik ben heel benieuwd wat er allemaal uitkomt. En het is toch wel een ding, hoor. Het voelt als een verlies als dit soort scholen in de huidige vormen verdwijnen. Toch zegt de Anko van Hoepen nogmaals van de SPO Utrecht. Als we nou vroegtijdig communiceren om gezinnen de tijd te geven een keuze te maken, dan kunnen ook die gezinnen zich oriënteren op een andere school. En dat is toch wel noodzakelijk. Nou ja. Nieuwe fusiescholen krijg je dus allemaal door de stad, door een personeelstekort en gewoon het aantal kinderen wat een beetje afneemt. Ja, dat heb je op dit moment. Dat gebeurt. Het hele artikel kun je nalezen in het AD. Ik ben benieuwd wat hieruit gekomen. Hier is Bluff en Blauwe Ruis.

0: wat een goed liedje van Pascal en zijn mannen Bluff en Blauwe Ruis. Hoor je hier bij Bingo FM. Mensen, het is dinsdag. Ik kijk met een schuinoog naar buiten. Het is zonnig. Maar je hoort het net Marjolein zeggen. Om 3 uur code geel. Ja, dat wordt de afgelopen dagen zo vaak gezegd. Maar goed, we gaan het meemaken. In ieder geval ben ik nog een uurtje bij je zo. En, bij jou. En we gaan met het liedje van Joey Hartkamp. Jij naar het nieuws van 9 uur. Zo, ik ga even een bakje koffie nemen. Ik zit maar een beetje te stotteren en te hakkelen. Dat kan gebeuren. Tot zo, tot zo.
1: De stilte slaat toe.
0: Nou, dat is mooi.
1: Soms

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
2: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
1: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Maak me niet gek, hoorde je bij Bingo FM. Tot en met zondag is het festival Tweetakt nog te vinden in de binnenstad en op Fort Ruigehoek. Het is al een week bezig. Ik denk, geef toch nog even aandacht aan dit festival. Het biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunsten, nog veel meer. In Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Met de jeugdkunst, nou ja, goed. Het hele... Vanavond Tweetakt kun je lezen op tweetakt.nl. Theater Kikker, dat is het festival hart. De ontmoetingsplek voor theatermakers en festivalbezoekers. Ik ben er wat geweest op de Ganzenmarkt bij Kikker, jongens. En ook kun je allerlei theaterprogramma's daar zien. Ook bij de Stadsschouwburg, bij Podium Hoge Woed en het Verdiaal. Er zijn nog bijzondere voorstellingen te zien. Fort Ruigehoek, dat is een groen historisch forteiland. Aan het eind van de stad, aan de rand van de stad moet ik eigenlijk zeggen. En het fort tijdens Tweetakt is opengesteld voor het hele publiek. Het zijn allemaal voorstellingen die je daar kunt zien. En de binnenstad van Utrecht die bruist ook nog tijdens Tweetakt tot en met aankomende zondag. Want er zijn heel veel dingen te zien en te doen. En bijvoorbeeld zaterdag kun je meedoen aan een workshop. En op het Neude zijn verschillende kunstwerken te bewonderen van Herman Lammers en Lafaard. Waaronder de Ice White Open Church. Ja, het is allemaal een beetje kunstig. En dat is goed, want daar word je fantasie door geprikkeld. Dit jaar heeft Tweetakt voor de campagnebeelden geen modellenbureau ingeschakeld, maar een aantal inwoners van de wijk Overvecht. En die hebben een fotoshoot gemaakt. En die kun je zien op Fort Ruigehoek in de mooiste kleding op een bijzondere locatie. Nogmaals, tweetakt.nl. Daar kun je nog alle informatie zien. Tot aankomende zondag, het Tweetakt Festival in Utrecht. Dit is Robert Leroy. Ik droom alleen maar van jou.

Maar Robert Leroy, ik droom alleen nog maar van jou. Ik was vergeten om de verkeersinformatie even door te geven. Nou, die heb ik nog voor je, hoor. De A2 Zethogenbosch richting Utrecht. Als je naar Utrecht komt, rijden tussen Culemborg en Everdingen 4 kilometer file. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden op dit moment. En dan gaan we naar de A27. 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de andere kant op, de A27... 8 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. En heb ik ze eigenlijk wel gehad. Dus kunnen we lekker door met muziek. Wesley Bronckhorst.

Die Bronkhorst en ik drink rosé, geweldig. Hè. Hele serie op duik over standbeelden in Utrecht. Ja, standbeelden, ik had natuurlijk ook al het verhaal van Jan is de man. Maar standbeelden zijn ook versiering in de stad. En die kom je overal tegen. Dit standbeeld zegt me eigenlijk helemaal niet zo gek veel. Het is bij het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Kroeselaan neergezet. Daar staat het kunstwerk Kijken, Denken en Doen van beeldhouwer Erik Klaus. Het zegt mij helemaal niks, jongen. Het is een enorm standbeeld. Het bronzen beeld werd in 92 al onthuld. En bestaat uit 3 paardenhoofden. Er staat een paard in de gang, denk ik dat altijd meteen naar André van Duin, maar goed. En die paardenhoofden die staan hoog boven de grond op een granieten zuil. En de hoofden rusten op gestileerde paardenlichamen die als reliefs zijn vormgegeven. Het Utrechtse woord, het paard. Maar goed. En met een hoogte van ongeveer 10 meter is het werk niet te missen voor voorbijgangers in. Ik probeer het me voor de geest te halen, maar ik het zegt me niks, joh. Als je goed kijkt, dan zie je 3 paardenhoofden die iedere eigen houding hebben. Het eerste paard kijkt recht vooruit, staat voor kijken. Het observeren om wat er om je heen gebeurt. Het tweede paard verbeeld denken. En het andere paard verbeeld doen. En op de reliefs onder de paardenhoofden zijn de Romeinse cijfers en pijlen aangebracht. En de cijfers verwijzen naar de 3 onderdelen van het werk. Terwijl de pijlen de samenhang tussen kijken, denken en doen benadrukken. Nou, wat een verhaal, hè. Nogmaals, ik heb het helemaal. Het zegt me niks. En er wordt gezegd op de pagina van Duik. Het kunstwerk vormt een markant herkenningspunt in het stationsgebied. Veel Utrechters kennen het simpelweg als de 3 paardenhoofden. Maar achter het beeld schuilt een duidelijke boodschap. Eerst kijken, dan denken en pas daarna doen. Nogmaals. Ik kan me dat echt niet herinneren. Wat raar, hè? Bij het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Kroeselaan, die 3 paardenhoofden. Nou, ik zal er toch eens op gaan letten. Zo zie je me weer. Ik ben nooit te oud om te leren, in mijn geval. En misschien zit je nu al naar de radio te schreeuwen. Fred, nee, dat nooit gezien? Nee, dat nooit gezien. Er zijn dus paarden in Utrecht. Utrecht is niet echt een paardenstad, dat is Midden Hagen. En André van Duin nogmaals zingt er wel. Maar Snelle heeft dit liedje ook onlangs uitgebracht. Paarden uit Stuttgart, dat is dan weer zo'n mooi loperijpaard, denk ik. Snelle is hier.

Ik ben benieuwd hoe lang ze doorgaan, maar ze zijn er nog steeds. En dat is hartstikke knap, hoor. Sinds de jaren 80 al actief. Rodden Hessen, vernoemd naar een legendarische figuur uit De Pil. Een legendarische figuur is Peter Beense. Met zijn dochter Melanie zingt hij Het Voelt Goed. En daarmee gaan we naar het nieuws van 9:30. Ik ben zo bij je terug met weer een verkeer. Tot zo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemorgen. Een 37-jarige man met de Spaanse nationaliteit is begin dit jaar dagenlang vastgehouden in een flatgebouw in de wijk Transwijk. De politie zoekt getuigen, werd gisteren duidelijk in het tv-programma Opsporing verzocht. Het slachtoffer werd in februari ontvoerd vanuit Pernis, vlakbij Rotterdam. Eerst werd hij daar in de buurt vastgehouden, daarna dus in een flat in Transwijk. De politie heeft beelden vrijgegeven. Mogelijk gaat het om een ruzie over drugs. De politie zoekt meerdere verdachten. De nachtsluiting van Hoogkaterijnen heeft volgens de gemeente Utrecht effect. Sinds november is het winkelcentrum 's nachts dicht en dat geeft minder incidenten en overlast, zoals agressie, diefstal en conflicten met beveiligers en agenten. Een groep mannen, die vaak rondhing bij het bollendak bij de ingang van Hoogkaterijnen, blijft nu weg. Maar in het stationsgebied is het nog vaak onrustig. Aan maatregelen wordt gewerkt. In Nieuwegein is rond middernacht een auto uitgebrand. Die stond geparkeerd op de Breitnerlaan, vlakbij winkelcentrum Mercado, en is door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. De vlammen sloegen uit de auto en die is helemaal verwoest. Utrechtse artiesten zijn in de prijzen gevallen bij de Buma Awards gisteravond. De 19-jarige Samuel Welte kreeg de Buma Award Nationaal voor zijn doorbraak Echte Liefde is te koop, het meest succesvolle nummer van 2025. Internationaal was dat Luther van Kendrick Lamar en dat werd mede geproduceerd door de Utrechtse Rose Lila. En zij won hier eerder ook al een Grammy voor. Het weer, afwisselend bewolking en een zonnetje. Lokaal kunnen deze ochtend nog buien vallen en het wordt 17 graden. En vanaf 3 uur geldt code geel, dan kans op onweer met hagel en windstoten.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Samuel Welter, onze Samuel, heeft een Buma Award gewonnen. En dat had Yves Berendsen ook. Die was talent van het jaar in 2018. Ik weet het nog zo goed. Was in Vredenburg. Yves Berendsen en Droom je over mij vannacht. En het is helemaal goed gekomen met hem. En gelukkig heeft hij er even over moeten doen voordat hij doorbrak. Want dan, daar kweek je echte artiesten mee. Hè? Hij kent het klappen van de zweep. Samuel ook, hoor. Ik zag hem gisteren bij Shownieuws. Daar dacht ik, zo Jochie, jij bent professioneel geworden. Hartstikke leuk. En we gunnen het hem van harte. Vandaag wordt het een graadje of 18 en morgen 1 graadje minder. Er wordt code geel verspeld. Hè? Je hoort het Marjolein net zeggen, zo tegen 3 na 4 in het programma van Kevin gaan we dat horen. Straks trouwens in de studio bij onze John Schaap, Quinten Grift, die is te gast. Die ga je zo horen. Dat is een zanger uit Houten. Dat wordt hartstikke gezellig. Ik heb het weer voor je. Ja, weet je, we gaan het gewoon vandaag een beetje hebben zoals de afgelopen dagen. Zon, een buitje hier en daar. En vanmiddag misschien onweer met windstoten. Gisteren ging het ook behoorlijk tekeer, hoor. Wordt de windkracht 4 voorspeld vandaag. En dat is morgen ook zo. We gaan het gewoon afwachten. Dan even kijken naar de situatie op de weg. Laat ik dat eens even met je doen. Bijna niks meer aan de hand. A27, 4 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En de A27 de andere kant op. 4 kilometer file tussen Bilthoven en Knoppen Lunette. En de A28 dan tenslotte tussen afrit Den Dolder en Utrecht staat 4 kilometer file. Ik heb 3 liedjes voor je. Django Wagner, ik heb Zoe Taran en Luna Twin, nieuw liedje. Maar ik begin met Angelo Presti en zijn ABBA-koffertje. SOS, ik wil bij jou zijn.

0: Nee, je hebt een enorm repertoire eigenlijk. Hè? Nu ook dit liedje weer. Kijk maar eens op zijn Wikipedia-pagina. Het is ongelooflijk hoeveel hits die man gescoord heeft. De stad wordt helemaal volgeschilderd met muurschilderingen. Ik denk wel eens bij mezelf, is het niet een beetje te veel? Aan de andere kant, het kan niet leuk genoeg zijn. Er is nu een muurschildering geopend. Die heet Toeslag Af. En dat gaat over de toeslagaffaire. En hij is bewust niet afgemaakt. En die is onthuld door kunstenaar Jan is de Man. En Jan is de Man, die werkt samen met jongeren die zijn geraakt. Want daar gaat het over, deze muurschildering. Over de toeslagenaffaire. En er zitten relatief veel kinderen in Overvecht. Linda Voortman was er ook bij. Maar Jan is de Man. Ja, dat is toch wel de man die half Utrecht aan het volle schilderen is. En eigenlijk een hele belangrijke Utrechter aan het worden. Want hij bepaalt toch wel het beeld van de stad. Keek hij en kijkt hij naar dit project. Toeslag Af, puntje, puntje, puntje, puntje. Want zolang de affaire niet afgerond is, gaat deze muurschildering nog niet afgemaakt worden, om het zo maar eens te zeggen. Jan is de Man.
1: Trots, een beetje geroerd. Wel een trotse jongen.
2: Ik vond het heel eervol om dit te mogen openen, samen met de jongeren en met Jan is de Man, de kunstenaar die dit gemaakt heeft.
3: In die tijd zaten we ook met dat toeslagaffaire en zo zaten we daar heel erg mee. En ik dacht, waarom maken we dan niet gewoon een speld voor de mensen die hier ook mee zitten?
1: Wat je net veel hoort is dat zij verhalen hebben die allemaal verstopt zijn. Dat ze verhalen hebben die stiekem besproken werden. Dat allemaal. En nu kom je er niet onderuit en is het daadwerkelijk...
3: Vroeger, wij kregen altijd blauwe enveloppen. Nu, wij hebben dit een rode envelop gemaakt, zo van het is klaar nu.
1: Nou, als ik zie wat het allemaal doet met de mensen die hier... Veel mensen halen de kracht uit. En ik vind het vet om mooie dingen te maken. Maar als ik zie dat het voor mensen hun leven echt daadwerkelijk iets toevoegt... Ja, dat is een bijzonder gevoel.
0: Ja, en Jannes de Man heeft hem dus niet afgemaakt. Je ziet eigenlijk bloemen, maar je ziet de stipjes staan op... Eigenlijk de onderkant is een beetje af. Maar daarboven heeft hij min of meer stipjes gemaakt. Zoals je vroeger stipjes aan elkaar moest doen met een pen. En hij heeft dus eigenlijk het heel duidelijk gemaakt... dat de muurschildering pas afkomt als de toeslagenaffaire afgelopen is. En daarom heet het ook Toeslag Af, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Nou ja, ik begrijp het ook wel, want... Heel veel kinderen die stress van die blauwe envelop. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik weet nog wel dat ik ZZP'er was. Ik ben dat gelukkig op dit moment niet. Maar niks mis met ZZP'erschap. Maar je krijgt zoveel enveloppen. Je wordt er door bedolven. Je denkt wel eens bij jezelf. Waar gaat het eigenlijk allemaal over? Nou ja. De kinderen die hebben er last van gehad, die hebben die verhalen verteld. En Jan is de Man. En Jan die heeft dus die schildering gemaakt. Je kunt hem zien in Overvecht. En bij de collega's van U in de Wijk, want daar komt deze reportage vandaan, kun je dit ook terugzien. Kun je naar onze app gaan en dan ga je even van de radio naar de tv en dan kun je dit soort reportages ook zien. Hier is Bloem, ik wil alleen bij jou zijn.

zag haar toevallig van het weekend een karakter doen uit de musical Cabaret. Wat Liza Minnelli doet. En ik zat er naar te luisteren. Ik denk, wat doet hij? Ongelooflijk, joh. Ik kwam een beetje omhoog en ik heb zitten kijken met mijn mond open. Dat deze zo fantastisch, Roxanne Hazes. Ze heeft ooit tegen me gezegd, nou Fred, ik weet niet of ik ga zingen. Toen ze nog met dat broertje een duo was, helemaal in het begin. Ik weet niet of ik wil zingen, eigenlijk wil ik gewoon DJ worden. En toen dacht ik bij mezelf, het is maar goed dat je zangeres bent gebleven. Want dat deze toch fantastisch. En ik kreeg 100.000 sterretjes uit, ja. Ik heb Acte de Munnik nog voor je. Het regent zonnestralen. Dan gaan we langzamerhand richting nieuws. En zo heeft John Schapengast. Eerst Acte de Munnik, het regent zonnestralen.

0: het begin van hun carrière heb ik een beetje een moeizame relatie met die mannen gehad. Maar later is dat helemaal opgeknapt. Agda de Bunnik en het regent zonnestralen. Ik wens je een hele fijne dinsdag. Straks John Schaap, die heeft in de studio om 10:30 de gast. Quinten Grift uit Houten. Hij heeft een singeltje uit de derde helft. En John die gaat straks met hem praten in ieder geval. Wordt hartstikke leuk. Ik heb nog een klein stukje van de Thunderbirds. En daarmee gaan we richting het nieuws van 10 uur. Kijk uit met code geel. We gaan het wel meemaken vanmiddag. Veel plezier zo met John en de rest van de programmering. Hoi hoi!
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap met John Schaap.

0: komt richting Utrecht rijden. Ja, dat is een thuiswedstrijdje. Ik zag dat het een hele goede spits is. Ik was even op YouTube aan het zoeken. Nou, ik zag een goal. Dan kan het Nederlands elftal echt een voorbeeld aannemen. We gaan er zo meteen over praten. De derde helft.
1: Je foto naast mij op de stoel.

jou speelt gitaarmuziek. Dit gevoel is magnifiek. Zelfs de tijd die vliegt voorbij.

0: Robert Pater maakt wel successen. Dit was er weer zo een van hem. Doe met me wat je wil. En Dries Roelvink hoorde je op Bingo FM met Ik kom eraan. Ze komt eraan. Jesse Fields heeft een heel leuk liedje gemaakt. De bingo schrijf van deze week. Hoor je naar Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder. De troost in zekere zin.

0: Johnny van Bemmel. Met Perdona mee.
1: Perdona mee.
0: Spreekt hij lekker Spaans, hè? En het komt ook vloeiend uit zijn strot als hij het zingt. Maar ja, dat is ook niet gek. Hij woont al een paar jaar in Benidorm.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Een 37-jarige man met de Spaanse nationaliteit is begin dit jaar dagenlang vastgehouden in een flatgebouw in de wijk Transwijk. De politie zoekt getuigen, werd gisteren duidelijk in het tv-programma Opsporing verzocht. Het slachtoffer werd in februari ontvoerd vanuit Pernis, vlakbij Rotterdam. Eerst werd hij daar in de buurt vastgehouden, daarna dus in een flat in Transwijk. De politie heeft beelden vrijgegeven. Mogelijk gaat het om een ruzie over drugs. De politie zoekt meerdere verdachten. De nachtsluiting van Hoogkaterijnen heeft volgens de gemeente Utrecht effect. Sinds november is het winkelcentrum 's nachts dicht en dat geeft minder incidenten en overlast, zoals agressie, diefstal en conflicten met beveiligers en agenten. Een groep mannen, die vaak rondhing bij het bollendak bij de ingang van Hoogkaterijnen, blijft nu weg. Maar in het stationsgebied is het nog vaak onrustig. Aan maatregelen wordt gewerkt. In Nieuwegein is rond middernacht een auto uitgebrand. Die stond geparkeerd op de Breitnerlaan, vlakbij winkelcentrum Mercado, en is door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. De vlammen sloegen uit de auto en die is helemaal verwoest. Utrechtse artiesten zijn in de prijzen gevallen bij de Buma Awards gisteravond. De 19-jarige Samuel Welte kreeg de Buma Award Nationaal voor zijn doorbraak Echte Liefde is te koop, het meest succesvolle nummer van 2025. Internationaal was dat Luther van Kendrick Lamar en dat werd mede geproduceerd door de Utrechtse Rose Lila. En zij won hier eerder ook al een Grammy voor. Het weer, afwisselend bewolking en een zonnetje. Lokaal kunnen deze ochtend nog buien vallen en het wordt 17 graden. En vanaf 3 uur geldt code geel, dan kans op onweer met hagel en windstoten.
2: Schaap, met John Schaap.

0: Hij heeft maar een heel klein stukje te rijden en dan is hij al in Utrecht. Het viel denk ik wel mee, Quinten.
1: Het viel zeker mee. Lekker om de hoek.
0: Ja, precies. Je woont in Houten.
1: Klopt.
0: En ja, daar speel je ook bij de Houtense voetbalclub.
1: Dat klopt ook, ja.
0: En hij is een spits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen. Dit is je eerste single volgens mij. Of heb ik er een paar gemist daarvoor?
1: Nee, dat klopt. Dit is mijn allereerste single. En ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik vind het superleuk.
0: Ja, nou ja, nu vind je het nog leuk. Totdat ik kritische vragen ga stellen. Nee. Dat valt wel mee hoor. We maken het gewoon gezellig. Nee, ik wil alles van je weten. Hoe lang zing jij nu? Want...
1: Ik zing nu 5-6 jaar ongeveer. Ja.
0: Nou, dan ben je onder mijn radar gebleven. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Dat is niet positief, hè?
0: Nee. Want werkelijk waar, vanaf dit liedje ben ik me eigenlijk gaan verdiepen. Van, joh, wie is die jongen? Nou, toen heb ik gezien dat je een hele goede spits bent. Eerlijk is eerlijk.
1: Ook dat nog.
0: Ja. Ja. Maar dat doe je voor de hobby ook, hè, dat voetballen.
1: Ja, klopt. Dat is meer dat is voor de gezelligheid met vrienden als uitlaatklep. En ja, ik heb wel gewoon de afgelopen 5 jaar... Ik ben een beetje begonnen met zingen. Misschien ken je Ingrid Simons, ken je wel, denk ik, van naam. Ja, dat kan niet anders.
0: Haar Rainbow in the Sky heeft natuurlijk dik gescoord. En Ingrid is keihard bezig met mensen zangles geven.
1: Ja, precies. Ja. Nou, ik heb zangles bij Ingrid heb ik gehad. En vanuit daar ben ik eigenlijk een beetje dat cliché verhaal. Dat je de microfoon ergens pakt en dat mensen het leuk vinden. En vanuit daar is het een beetje gaan rollen. En ik moet zeggen, het is wel echt meer gaan rollen met de boekingen toen ik in Amsterdam op het Rembrandtplein, waar zeg maar wel heel veel deze muziek echt vandaan komt.
0: Ja.
1: Waar ik 1,5 jaar vast bij een van de kleinere kroegjes daar elk weekend kon zingen. En ja, dan kom je gewoon heel veel mensen tegen en dat is gewoon superleuk.
0: Ja, we gaan er zo alles over horen. We gaan gezellig doorkletsen. Ik wil ook weten of je voorbeelden hebt in de muziekindustrie. Kortom, denk daar maar vast over na, toch?
1: Ga ik doen, zeker.
0: Hier is Rijn Beesja. En ja, Rijn zingt met hart en ziel en zo heet het liedje.

0: moet altijd denken, en misschien was u daar wel bij... bij het optreden van Rijnmeersja. Dat is een jaar of 3 geleden, op Koningsdag. Toen kwam hij met een hele grote camper. En dat was dan ook zijn kleedkamer. En niemand mocht hem zien totdat hij dan ook die camper uitkwam. En werd aangekondigd. En er kwam werkelijk waar een hele grote ster. Alsof Tom Jones opkwam. Dat is echt heel mooi. Dat doet Rijn dan toch ook wel weer met zijn hart en ziel. En jij bent groeiende bij mij in de studio. Quinten Gift. En Quinten is een topvoetballer die liedjes is gaan zingen. Maar je moet gaan keuzes gaan maken in je leven, denk ik. Hè, tussen zingen en voetballen.
1: Dat klopt, zeker. Zeker. En uiteindelijk is er maar één heel makkelijk antwoord, hoor. En dat is gewoon zingen, want dat is gewoon mijn passie. Dat is wat ik het liefste doe. Ja. Mensen gelukkig maken. Dus dat was een makkelijke keuze.
0: Mensen gelukkig maken is sowieso altijd wel heel fijn, hè?
1: Ja.
0: Krijg je zelf ook energie van.
1: Nou, zeker. Ja, ik zeg altijd, mensen vragen dan, is het dan niet veel? Of heb je dan niet dat je het een keer niet ziet zitten? En dan zeg ik, weet je wat het is? Hetgene wat ik mag doen is altijd mensen gelukkig maken. En dat is denk ik het mooiste wat je kunt doen.
0: Ja, ja. Heb je nog een ander vak geleerd of heb je een ander beroep hiernaast?
1: Ja, ik werk bij...
0: Als je het niet wil zeggen, mag je het ook zeggen.
1: Ja, nee, zeker. Ik werk bij Coca-Cola. Oh. Dus ik verkoop ook nog de beste cola die er is.
0: Jeetje. Dan krijg je de factuur later van. Hè? Dus jij brengt die machines bij de horeca en zo. Of jij verkoopt die machines. Hè?
1: Wat ik doe is... Heel veel mensen denken dat je alleen cola hebt. Maar nee. Ik ga je niet plat gooien met...
0: Nee, jullie hebben hebben een broodjeszaak gehad. Dus daar weten we alles van.
1: Kijk, nou precies. Inderdaad, alle merken en dan alles behalve de retail. Dus dan moet je denken aan horeca... En cafetaria, et cetera.
0: Maar heb je een leuk vak, dan kom je dus ook overal.
1: Ja, zeker. En het is ook weer een mooie connectie met het zingen. Want als de mensen weten dat ik ga zingen, dan is dat ook wel weer een extra stukje gunfactor, zeg maar, wat je dan weer snel krijgt. Ja, dus...
0: Leuk is dat, hè?
1: Zeker.
0: Ja, mooi. Heb je voorbeelden in de muziek?
1: Ja, het is misschien wel lekker cliché, maar uiteindelijk...
0: Ja.
1: Ja. Nou, wat ik fantastisch vind aan Hazes is gewoon... Je voelt zeg maar de pijn in zijn muziek wat hij kan overbrengen. En dat gevoel is gewoon fantastisch. Dat vind ik gewoon... Ja, het is natuurlijk niet fijn dat hij pijn had. Maar daarmee weet hij je echt te raken. En dat vind ik het mooiste.
0: Ja, ja, is er dan nog een speciaal liedje? Wanneer jij in de auto stapt dat je denkt... Nou, weet je, als ik dan moet kiezen tussen al die Hazeshits... dan pak ik deze.
1: Ja, ik zou dan toch zeggen ik leef mijn eigen leven. Omdat... Ik leef mijn eigen leven en ik bepaal zelf wat ik doe. En niemand bemoeit zich...
0: Je bemoeit je ook niet met een ander.
1: Met een ander, nee. Ja. Dus ik vind die tekst, het klopt gewoon zo goed met het leven, zeg maar. Dus dat vind ik de mooiste eigenlijk.
0: Ja, ja, ik zie dat ik hem hier in de computer heb, alleen van Junior. Ja, en die heeft het dan net niet. Je lijkt trouwens wel een beetje op Junior, wist je dat? Is dat je eerder gezegd?
1: Dat hoor ik heel vaak.
0: Je zou zo voor Junior door kunnen gaan.
1: Ik zou wel hetzelfde succes willen hebben, hoor.
0: Ja, dat zou mooi zijn, toch? Ik ga zo meteen senior even, ik leef mijn eigen leven, opzoeken. Want die vind ik toch net even wat meer binnenkomen. Maar voor de gezelligheid gaan we deze er even in koppen, denk ik.
1: Kijk, deze is altijd goed.
0: Ja, toch? Voor de derde helft echt een leuk liedje ook.
1: Ik doe mijn best.

0: Baco in Monaco. Ferry de Lits samen met Shaq, moeten we zeggen. Ja, dat is ook een dingetje geweest, hoor. Ik denk, hoe heet die man nou? Hoe spreek je dat nou uit? Maar eindelijk ben ik er na zoveel maanden achter dat we gewoon Shaggy kunnen zeggen. Shaq. Er worden opvallend veel liedjes gemaakt over drank.
1: Ja, zeker. Ja, zeker, zeker. Maar goed, ja, weet je, dat is misschien... Of tenminste, misschien, dat is ergens ook logisch, hè? Ik bedoel, de Nederlandse muziek is natuurlijk vaak feest.
0: Ja.
1: En mensen hebben dan... Ja, ik wil niet mensen aansporen om nog meer te gaan drinken, maar ja, dat gaat goed samen, ja, zeg
0: dat,
1: maar.
0: Dat heeft, weet je, voor je werk maakt het niks uit als ze meer alcohol gaan drinken. Dat zou alleen maar tegenwerken natuurlijk, want ja. Het bedrijf waar jij voor werkt, ja, er wordt geen alcohol geschonken.
1: Ja, ze hebben wel Bacardi Coca-Cola nu, dus dat is wel...
0: Serieus?
1: Weer... Ja, zeker. Een hele goeie. Beter dan de vorige, want ja. Nou is het Coca-Cola. Nog een promotie
0: voor Coca-Cola. Jouw baas is zo blij met jou. Echt ongelooflijk. Ben je zelf een drinker?
1: Ik hou wel van een drankje op zijn tijd. Ja, zeker.
0: Ja, in de derde helft.
1: Ik hou zeker van de derde helft.
0: Ja, alleen met optreden wordt dat lastig. Hè? Dat kan dan. Dat kan eigenlijk niet.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, dat kan niet. Maar wanneer het wel kan, dan haal ik het even in.
0: Dan doe je dat. Dat hou je heel goed gescheiden van elkaar. Hè?
1: Zeker.
0: Deze single, wie heb je die laten produceren?
1: Ik heb eigenlijk, degene die dit heeft gemaakt, is een onbekende songwriter die tegen mij zei van, joh, misschien kun je hier wel wat mee. Ik denk dat met de uitstraling op jouw Instagram, dat je hier wat mee kan. En ook met de timing, ja. Einde van het voetbalseizoen, WK wat eraan komt. En ik heb hem uiteindelijk ingezongen in de Arnold Muren Studio.
0: Okay.
1: En ja, we hadden het net over Ingrid, die heeft ook de backing vocals gedaan. Misschien hoor je dat,
0: ja,
1: wel.
0: Ja, leuk. Ja, mooi, hè.
1: Dus... Ja, het was echt super tof. En het is leuk om te zien hoe goed die nu al wordt opgepakt. Daar ben ik echt heel dankbaar voor.
0: Maar het mooie is, weet je, je staat aan het begin van je carrière. Bij je, dat kan echt niet iedereen zeggen. Je hebt Ingrid in je backing vocals.
1: Ja.
0: En die werkt in een studio waar vele mensen graag willen werken. Dus je pakt dat goed aan. Heb je vooronderzoek gedaan voordat je dit ging doen?
1: Ik heb eigenlijk best wel vaak gehad bij mijn boekingen dat mensen zeiden van, joh, wanneer ga je nou eens een eigen plaat maken? En eigenlijk, dat vond ik wel een hele mooie. Ik heb met meerdere artiesten gezeten en die zeiden tegen mij, je moet het doen wanneer je het zelf ook voelt dat je er klaar voor bent. Ja. En toen dacht ik dit jaar van, ik ben er klaar voor. En toen kreeg ik dat berichtje van die songwriter binnen. En toen zei die tegen mij, toen luisterde ik het. En toen dacht ik, dit is het gewoon. En toen bleef ik het luisteren. En hij bleef zo hangen, heb ik het aan de mensen om me heen laten horen. En toen dacht ik, dit is wat ik wil.
0: Hoe lang heb je zangles gevolgd bij Ingrid? En doe je dat nog?
1: Zeker, ja. Ik heb... ik denk al 6-7 jaar doe ik dat al bij Ingrid.
0: Maar dan was je nog heel jong, want ik denk dat je ergens in de 20 bent of zo.
1: Ik ben 25. Ja. Ik denk dat ik ben begonnen in coronatijd. Dat is het. Wanneer was dat? 2020, 2021, ja. Zoiets. Ja.
0: Oké, maar dan moest je met zijn mondkapje zingen, dat weet ik niet.
1: Nou, het mag nu allemaal gezegd worden, maar wij deden het stiekem... Wij deden het stiekem zonder mondkapje. Ja.
0: Dat is ook het leukste, toch? Zometeen na 11 gaan we gezellig doorkletsen, Quinten.
1: Top.
0: Ja hoor, gezellig, we doen nog een bakkie. Ik heb er nog twee voor je voor het NOS Radio Nieuws.

0: 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan is weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap. Met John Schaap.

0: Kom terug bij mij. En inderdaad ook een liedje van Sven Doornik. Het is waar. Sven die heeft de oude Willem Bart hit nieuw leven ingeblazen. En dat gebeurt ook vaak, hè? Dat artiesten een liedje coveren. Maar bij mij in de studio Quinten Gift. En ja, die is niet van de covers. Die gaat voor gelijk voor een heel nieuw liedje. Dat zijn keuzes, Quinten, die lastig zijn. Hè? Want is dat ook wat door je heen gegaan? Van, joh, ik ga een liedje kofferen, lekker makkelijk?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, dit liedje hoorde ik. Het was eigenlijk al een soort van... Ja, ik had een demo.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ik luister hem. Ik had eigenlijk 5 demo's en ik luisterde. En deze bleef hangen. En toen heb ik hem weer gedraaid en bleef hij weer hangen. En toen dacht ik, dit is het. Maar goed, wat jij schetst. Ik bedoel, als je kijkt naar wat jij zegt over de covers. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Engelbewaarder. Ja, dat is ook fantastisch natuurlijk.
0: Toen ik de Engelbewaarder voor het eerst hoorde. Ga ik je een verhaal vertellen. Ik kreeg dat liedje geplucht. En daar heb ik ook direct op gereageerd. Van, dit ga ik niet doen. Dit weiger ik, want het mooiste liedje van Mieke ga je niet kofferen.
1: Ja, wat goed.
0: Ja, ik was er heel stellig in. Ik heb die mening moeten bijstellen. Ik vind het nog steeds zonde hoor. Maar ben het wel gaan draaien, want ja, dat kan niet anders.
1: Het origineel
0: plaat in de top 40.
1: Nee, ja, het origineel is natuurlijk wel echt fantastisch. Wat ik heel mooi vind is, ik heb ook een band dat die zeg maar van het origineel overgaat naar de feest. Alleen wat ik wel heel gaaf vind, is als die plaat instart, nu nog steeds bij elke boeking die ik heb, het is gewoon 1 gekkenhuis. En dat is gewoon bizar. Net als wat je nu met Cheerio hebt, zeg maar.
0: Ja.
1: Het gaat vanaf seconde 1, gaat het helemaal los.
0: Ja, maar ja, Justin is ook al een aantal jaren bezig. En,
1: ja, zeker.
0: En echt aan het timmeren. En ineens kan het dus gebeuren. Stel dat dit jou overkomt, zou je er klaar voor zijn? Gewoon gevoelsmatig. Hè? Kijk, als artiest moet je groeien. Maar hoe denk jij bijvoorbeeld zelf? Hè? Laten we zeggen, de derde helft gaat ineens naar hele hoge hoogtes. Hoe zou je daar zelf mee omgaan, denk je? Even schetsen.
1: Ja, nee, ik vind dit een hele goede vraag. En in eerlijkheid zou ik zeggen, ik denk dat ik nog wel even moet doortimmeren aan de weg. Voordat ik helemaal klaar ben om die stap te maken. Overkomt het je? Ja, dan overkomt het je. Alleen ik denk, wat jij ook schetst bij bijvoorbeeld Justin of andere artiesten, die timmeren ook al lang aan de weg. En ook al echt al best wel wat singeltjes. Tuurlijk, als er succes op je pad ligt, dan ga je ervoor. Ja. Alleen ik denk dat het best goed is om eerst ook te groeien, steeds meer te leren. En dan op een gegeven moment, als het moment rijp is, om hem dan...
0: Ja, dan ga je knallen.
1: Dan te knallen,
0: maar
1: ja.
0: Maar dat is wel iets waar jij van droomt.
1: Ja, zeker. Ja, ja, dat is de grootste droom die er is. Ja, ja.
0: En de mensen in jouw omgeving, leven die daarin mee?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Gigantisch.
0: Ja, dat is mooi. Het is jou ook gegund. We gaan hem er nog even in knallen.
1: Ja, zeker.
0: Het tempo is ook gewoon goed gekozen.
1: Ja, is lekker, hè?
0: Ja, moet je vasthouden. Echt.

0: Dokter. En daarvoor jouw nieuwe liedje, de derde helft. Als ik op YouTube ga zoeken, zijn er dan nog liedjes die jij gezongen hebt?
1: Die ik gezongen
0: ja,
1: heb?
0: Ja, misschien heel veel artiesten. Ik heb daar nog niet op gespit. Ik ben wel even in jouw voetbalcarrière gedoken natuurlijk.
1: Ah, je bedoelt een cover,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, misschien leuk om te laten horen of zo. Of zeg even nou.
1: Ik heb een... Poeh, dat is lang geleden. Ik denk 5 jaar, 6 jaar geleden. Margarita van Marco Borsato heb ik.
0: Zeg je van nou, skip hem maar. Of zeg je van nou, vind ik wel leuk om even mensen te laten horen. De keuze is aan jou.
1: Oh, dat is een goede vraag. Nou ja, ik vind hem wel... Nee, laten we het gewoon doen.
0: Ja, gaan we even kijken. Ik ga ondertussen even zoeken, ja?
1: Ja, is goed.
0: Ik vind dat wel leuk. Nee, maar weet je, dan kan je ook horen hoe je gegroeid bent in de loop der jaren.
1: Ja, nee, zeker. Ja, en ik heb verder... Maar die staat alleen op mijn Instagram, dus dat is een beetje lastig. Maar heb ik She van Charles Aznavour.
0: Oh, zo?
1: Ja.
0: Hallo, ja. Dat moet je wel durven, eerlijk is eerlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ik zit even te denken, oh, nou, ik heb hem hier wel. Weet je, het valt eigenlijk...
1: Oh ja, het staat wel op mijn YouTube. Ja,
0: weet je, het valt buiten het format van Bingo FM, maar voor deze keer ga ik wel een uitzondering maken. Want dit wil ik dan wel even... Had je toen al zangles?
1: Ik had al zangles, maar luister maar, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik sta hem even opnieuw, want
1: ja, is goed.
0: Dit was wel het moment dat je ging zingen.
1: Ja, klopt.
0: Ik ben echt heel benieuwd nu.

0: houdt voor uitdagingen. Dat maak ik hieruit op.
1: Ja, zeker, ja.
0: Want, eerlijk is eerlijk. Je had ook kunnen kiezen voor een makkelijker liedje.
1: Ja, klopt. Alleen wat ik dus... Ik had het net over dat feest maken vind ik fantastisch. Maar ja. Wat ik aan de andere kant heel mooi vind... Muziek is emotie.
0: Ja.
1: Dus je kunt mensen heel blij maken. Maar je kunt mensen ook ja, met een traan... het mooie van muziek uitdragen. En dat vind ik gewoon fantastisch.
0: Ja, maar dit is ongelooflijk dat je een liedje als dit dan durft te kiezen.
1: Ja.
0: Want,
1: ja.
0: Want je moet jezelf ook uitdagen om
1: Nou, het is grappig dat ik dit liedje heb ik gekozen. Omdat, ja, misschien mensen die echt Yves Berensen fans zijn weten dat wel. Maar Yves heeft natuurlijk van die home sessions.
0: Ja.
1: En ik luister altijd zijn Engelse album waar hij dit soort liedjes zingt. En hij doet daar bijvoorbeeld ook René Vroeger, Jij Moet Verder. Ja. Dus dat zijn allemaal van die nummers die ik eigenlijk dan denk van... dat vind ik super tof. Het komt binnen. Dan kun je echt wat mee raken, zeg maar. En dat vind ik heel mooi.
0: Ja, dus ja, je bent heel veelzijdig. En tijdens een optreden doe je dit dan ook?
1: Nee. Nou, bij een dinnershow wel. Ja, bij een dinnershow wel, ja.
0: Ja. Ja, nou ja, weet je, dat is het mooie. Hè? Want dan heb je in ieder geval meerdere gezichten. Je bent geen, dan word je niet weggezet als de feestartiest of de dinnershowartiest. Je kunt je verkopen als veel meer dan dat.
1: Ja, klopt. Ja, en dat vind ik ook heel leuk, want dat houdt het heel gevarieerd.
0: Ja, wil je dat ook op plaatgebied gaan uitbrengen? Of zeggen we nou...
1: Het lijkt mij fantastisch. Maar ik ben heel eerlijk en dan kan ik eigenlijk gelijk aan jou vragen. Tegenwoordig met een ballad is de kans dat je ergens mee komt is gewoon heel lastig.
0: Ja.
1: Omdat er maar een paar artiesten zijn die met een ballad kunnen scoren. En dat is ook terecht. Alleen...
0: Nou, dat is niet terecht. Maar het is moeilijk. En dat heeft alles met de jeugd te maken. En de jeugd streamt. En die streamen geen ballads. Maar... kijk naar een Benny Nijman bijvoorbeeld.
1: Dat is fantastisch.
0: Die heeft zoveel mooie ballads gemaakt. Maar dan word je een albumartiest.
1: Ja, Benny Nijman vind ik fantastisch.
0: Ja, maar ja, daar verdien je geld niet mee.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus boekingskantoren willen het liefst jou in een feesttent hebben.
1: Klopt.
0: Ja. Maar zo rond de kerstdagen kijk ik wel uit naar een leuke ballad van je.
1: Ik sluit zeker niet uit dat ik een ballad ga maken, 100%.
0: Ja. We krijgen even een stukje nieuws. Daarna wil ik nog even met je doorkletsen over Amsterdam.
1: Ja, leuk. Want, is goed.
0: Daarin hebben we iets gemeen.
1: Leuk.
0: Dit is Nico Landers, hij is er ook geboren.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Een 37-jarige man met de Spaanse nationaliteit is begin dit jaar dagenlang vastgehouden in een flatgebouw in de wijk Transwijk. De politie zoekt getuigen, werd gisteren duidelijk in het tv-programma Opsporing verzocht. Het slachtoffer werd in februari ontvoerd vanuit Pernis, vlakbij Rotterdam. Eerst werd hij daar in de buurt vastgehouden, daarna dus in een flat in Transwijk. De politie heeft beelden vrijgegeven. Mogelijk gaat het om een ruzie over drugs. De politie zoekt meerdere verdachten. De nachtsluiting van Hoogkaterijnen heeft volgens de gemeente Utrecht effect. Sinds november is het winkelcentrum 's nachts dicht en dat geeft minder incidenten en overlast, zoals agressie, diefstal en conflicten met beveiligers en agenten. Een groep mannen, die vaak rondhing bij het bollendak bij de ingang van Hoogkaterijnen, blijft nu weg. Maar in het stationsgebied is het nog vaak onrustig. Aan maatregelen wordt gewerkt. In Nieuwegein is rond middernacht een auto uitgebrand. Die stond geparkeerd op de Breitnerlaan, vlakbij winkelcentrum Mercado, en is door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. De vlammen sloegen uit de auto en die is helemaal verwoest. Utrechtse artiesten zijn in de prijzen gevallen bij de Buma Awards gisteravond. De 19-jarige Samuel Welte kreeg de Buma Award Nationaal voor zijn doorbraak Echte Liefde is te koop, het meest succesvolle nummer van 2025. Internationaal was dat Luther van Kendrick Lamar en dat werd mede geproduceerd door de Utrechtse Rose Lila. En zij won hier eerder ook al een Grammy voor. Het weer, afwisselend bewolking en een zonnetje. Lokaal kunnen deze ochtend nog buien vallen en het wordt 17 graden. En vanaf 3 uur geldt code geel, dan kans op onweer met hagel en windstoten.
0: Schaap, met John Schaap.

0: De drie A's en de kamers van mijn hart. En hiervoor hoorde je dat leuke liedje van Emma Lacroix en Mick Harren. En Emma is de kleindochter van Henny Huisman. Ze heeft niet mee kunnen doen aan de Soundmix shows. En daarvoor was ze toen nog veel te klein. Maar ze heeft al alle beelden teruggekeken, heb ik gehoord, van haar opa. Nou, mooi toch dat de twee samen de studio in zijn gegaan. En bij mij in de studio is vandaag Quinten Gift. Woont nu in Houten, maar je bent geboren in onze hoofdstad, toch?
1: Dat klopt, zeker.
0: Dat had ik al gezien.
1: En, ja, dat klopt.
0: En op welke leeftijd ben je richting Utrecht gekomen? Of Houten moet ik
1: zeggen. Ja, wel snel hoor. Wel snel. Ik ben op mijn vierde al wel naar Utrecht, naar Houten gekomen. Dus dat is best snel. Maar ik moet wel zeggen, ik voel wel nog heel veel connectie met de stad.
0: Ja, je bent daar ook vaak om op te treden. Hè?
1: Ja, zeker.
0: En dan sta je op het Rembrandtplein. En daar zijn de grote begonnen.
1: Daar zijn heel veel grote begonnen, ja, zeker. Ja, het is wel... Eigenlijk wel het hart van de Nederlandstalige muziek is daar wel begonnen.
0: Ja, ja, dan denk ik dat je staat daar nu in kroeg. Heb je Tante Roos jou gehad?
1: Ik heb een keer in Tante Roos gezongen, ja zeker. Ja? En ik heb op het Leidseplein in de Bastille heb ik gezongen.
0: Oh, okay.
1: En ik heb bij Picatinny, dat is zeg maar waar ik altijd vast heb gezongen in het verleden. Ja.
0: Ja, dan mag ik alleen maar wat bestellen, maar dan krijg ik geen microfoon. Dus dan doe je het wel heel goed, toch?
1: Ik ben dankbaar, ja. Nee, mensen vinden het leuk en ik vind het ook fantastisch. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja, nou is je beste en je grootste voorbeeld is André Hazes. Ik moet zo nog even dat liedje gaan draaien, hoor, waar jou om vraagt. Gaan we ergens tegen het eind van dit programma doen. Ik heb een van de grote opgezocht... En dat is denk ik voor jouw tijd geweest. Mank Nelis, want die begon ook op dat Rembrandt en dat Leidseplein natuurlijk. Hè.
1: Dat vind ik een hele mooie. Want het grappige is, ik heb namelijk met Koningsdag heb ik altijd een vaste boeking in het oude huis van Mank Nelis. Ja? Dat is een mooie.
0: Serieus?
1: Ja, serieus.
0: Kijk, en als jochie ging ik dus daar naartoe. Toen mocht je nog, was er geen leeftijdsgrens, weet je wel. Mocht je gewoon al die kroegen in. En ja, ik sleurpte gewoon dat op. Hè. Ik was een soort spons. En ik genoot daarvan. En dan ging ik kijken naar deze man. En dan zong hij dit.
1: Wat goed.
0: We hebben het gevonden in de Shorts of Londen. Dat was een van de tenten daar in die tijd.
1: Wat leuk.

0: tot de laatste ronde mocht ik niet blijven. Dan moest ik thuis zijn, zeg maar, voordat het donker werd. Maar heerlijk, hè, als je dit dan terug hoort.
1: Ja, dit is fantastisch.
0: Ja, geweldige tijd.
1: Ik krijg gelijk zin in bier.
0: Ja. Nou ja, hier hebben we alleen koffie. We schenken bewust geen bier. Want weet je, dan gaan mensen nog openhartiger worden. En dat is soms niet handig voor de artiest zelf.
1: Dat is zeker waar.
0: Quinten, heb ik... ik denk dat ik alles met je besproken heb. Maar ja, soms zitten artiesten alleen in de auto en dan krijg ik een appie van Schapen. We hebben het daar niet over gehad. Of... Weet je, en ik wil niet datzelfde met jou meemaken. Dus is er nog iets wat je echt kwijt moet vandaag?
1: Nou nee, ik wil jou ontzettend bedanken, want ik vond het echt superleuk. Ja, het enige wat ik nog kwijt wil is, mochten mensen het leuk vinden om de derde helft te luisteren en op Spotify ook te willen luisteren, Quinten Gift, de derde helft. Ja. Of mijn Instagram, zanger.quintengift. En weet dat dit zeker niet de laatste is, want ik wil eigenlijk dit jaar nog wel twee nieuwe singeltjes uitbrengen.
0: Ja, nou dat vind ik een heel mooi streven. En dat is ook al hard werken, hè? Het produceren van zo'n plaat en elke keer die lat weer een stukje hoger liggen. Nou, ik vind het knap, dus ik ga je volgen. En jouw favoriet, die je natuurlijk eerder genoemd hebt, heb ik even opgezocht. Dus die gaan we natuurlijk draaien.
1: De mooiste plaat die ooit is gemaakt.
0: Ja, daar mag je de komende minuten echt van genieten. 4 minuten en 41 seconden. En als ik niet te lang praat, dan kan je daar extra van genieten.
1: Dankjewel, John.
0: Dankjewel. Vond het leuk dat je er was.
1: Ik vond het echt fantastisch. En tot de volgende keer.
0: Nou, je bent welkom. Echt leuk.
1: Dankjewel.
2: Ik sluit mijn ogen en denk na, en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

vond het een leuk feestje vanmorgen. Dus altijd weer een radiofeestje, zo tussen 10 en 12. Martijn Visser hoorde je. Ja, en ik wil je nog even iets laten horen. Ik ga morgen helemaal draaien, hoor. Maar Martijn, die heeft een leuk plaatje gemaakt. Samen met Orgel Joken, moet je horen. Even een klein stukje. Dat draai ik er morgen helemaal voor, hoor. Oranje zijn we allemaal.

word ik weer vrijgelaten en dan mag ik lekker grazen. En dat doe ik bij Bingo FM. Tussen 10 en 12 naar de ochtendshow van Fred Siebelink. Zometeen veel plezier met Henry. Hij gaat met je lunchen en met alle andere collega's op Bingo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan, dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt, het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

vanuit net na het nieuws van 12 uur. Ik leef vandaag. En dat doen we zeker. We zijn van ieder moment, zullen we er zeker van genieten. Vanmiddag ook weer tussen 12 en 2 is de tijd voor het lunchpakket. Met nog even dank aan Fred en John voor de afgelopen 4 uur. Lekkere muziek gedraaid hier. Hè? Morgen gelukkig weer. Hier is Marco Borsato en de waarheid.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

Lekker hoor, Walter Kroes en Shalalala. De zomerversie ervan, dus het is zonnebrandolie factor 50. Twee keer smeren en om het half uur even kantelen natuurlijk. Dat is wel lekker natuurlijk. Daarvoor hadden we nog Billy Dans, Avra Bros, Brace en Jeffrey Heesen. En die zongen over Meisje. We gaan even terug in de tijd, doen we met het goede doel. En ja, soms is spreken de zilver, zwijgen de goud. Dus hou ik lekker mijn mond dicht en ga ik een lekker broodje smeren. Want het is toch lunchtijd vandaag. Hier is het nummer Zwijgen.

Sherry-Ann, gevonden door jou. En featuring Big Two hier op Bingo FM. Daarvoor hadden we nog Nelis Leeman trouwens. Ze mogen alles voor me krijgen. Nou, alles, Nelis. Rustig aan, want er zijn erbij. Die kunnen alles wel gebruiken wat dat betreft. Nog eentje, tot aan het regennieuws. Hier is Danny de Munk en dat kontje. Ja.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De politie onderzoekt de ontvoering van een 37-jarige man met de Spaanse nationaliteit. In februari werd hij dagenlang vastgehouden in een flat in Transwijk. Beelden van 4 verdachten zijn vrijgegeven door de politie. Slachtoffer werd ontvoerd in Pernis, vlakbij Rotterdam. Daar in de buurt werd hij eerst vastgehouden en daarna is hij dus naar Utrecht gebracht. Vermoedelijk gaat het om een conflict over drugs. De man wist zelf te ontsnappen. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de kabinetsplannen. Die kunnen leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar mogelijke compensatie voor huishoudens die erop achteruit gaan. 2 flexflitsers in de stad zijn verplaatst. De afgelopen maanden waren ze aan de Weertsingel en Witte Vrouwensingel goed voor vele duizenden bekeuringen. En nu zijn ze verhuisd naar de wijken Hoograven en Zuilen. Een flexflitser wordt iedere 2 maanden ergens anders neergezet. Waar, dat bepalen de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie samen. Nostalgie in de jaarbeurs, de megafestatie komt terug. Vooral in de jaren 90 was dit razend populair onder jongeren. Want er waren bekende artiesten, je kon gamen of een fotoshoot doen. Ook was de landmacht er met stormbanen en klimwanden. Jaarlijks kwamen daar 10.000 jongeren op af. Hoe de megafestatie er volgend jaar uit gaat zien is nog niet bekend. Maar het moet groot en verrassend worden. Sowieso met live entertainment en cultuur. Het weer afwisselend, bewolking en een zonnetje en het is 17 graden. Vanaf 3 uur geldt code geel. Dan is er kans op onweer met hagel en windstoten.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Ik zal eens even op de bankrekening kijken, maar volgens mij is dat bij mij nog lang niet het geval. Nog niet een fractie van multimiljonair. Bankzitters waren dat hier op Bingo FM tijdens de lunch. Recht uit het hart van de Domstad. Met muziek van Samuel Welten. En die gaat dan.

Ik mis niets, al dus de Puma's. Hou het nog even in de gaten, mocht je wel iets missen, kun je het gewoon aangeven natuurlijk. Dit is Damien van Os op Bingo FM en die diamanten ring. Het mag wat.

0: 107 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Vincent, en die is niet gauw tevreden. Hij heeft alles wat ik hebben wil. Nou, welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket.
1: She sang to me, je me rappelle, j'étais petit, I was just a little boy.

Jesse Fields, de bingo-schrijver deze week. En we horen hem de hele week tot met vrijdag, want dan krijgen we weer een nieuwe natuurlijk. En wat dat dan weer zal gaan worden, nou, dat weet ik nog helemaal niet. En eerst maar even lekker genieten natuurlijk van deze van Jesse Fields hier op Bingo FM tijdens de lunch. Eet smakelijk. Dit is een plaatje van het Klein Orkest van een aantal jaren geleden alweer. Laat mij maar alleen. Oké.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De politie onderzoekt de ontvoering van een 37-jarige man met de Spaanse nationaliteit. In februari werd hij dagenlang vastgehouden in een flat in Transwijk. Beelden van 4 verdachten zijn vrijgegeven door de politie. Het slachtoffer werd ontvoerd in Pernis, vlakbij Rotterdam. Daar in de buurt werd hij eerst vastgehouden en daarna is hij dus naar Utrecht gebracht. Vermoedelijk gaat het om een conflict over drugs. De man wist zelf te ontsnappen. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de kabinetsplannen. Die kunnen leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar mogelijke compensatie voor huishoudens die erop achteruit gaan. Twee flexflitsers in de stad zijn verplaatst. De afgelopen maanden waren ze aan de Weertsingel en Witte Vrouwensingel goed voor vele duizenden bekeuringen. En nu zijn ze verhuisd naar de wijken Hooggraven en Zuilen. Een flexflitser wordt iedere 2 maanden ergens anders neergezet. Waar, dat bepalen de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie samen. Nostalgie in de jaarbeurs, de megafestatie komt terug. Vooral in de jaren 90 was dit razend populair onder jongeren. Want er waren bekende artiesten, je kon gamen of een fotoshoot doen. Ook was de landmacht er met stormbanen en klimwanden. Jaarlijks kwamen daar tienduizenden jongeren op af. Hoe de megafestatie er volgend jaar uit gaat zien is nog niet bekend. Maar het moet groot en verrassend worden. Sowieso met live entertainment en cultuur. Het weer afwisselend, bewolking en een zonnetje en het is 17 graden. Vanaf 3 uur geldt code geel. Dan is er kans op onweer met hagel en windstoten.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat zal ik je vertellen. We gaan terug naar 1967 met Patricia Pai. Een nummer dat heet

0: lekker man.
1: Lekker hè? Je hoorde Marco Kraat samen met Lange Frans en Als de Zon Schijnt. Lekkere plaat. Origineel van André van Duin. Die zullen we ook nog wel een keer de revue laten passeren. Wiegelied 2.0. De 3J's samen met Jeffrey Parmentier.
2: Ik ben

Lekker hoor. For fun en levenslang. Daarvoor hadden we nog het Wiegelied 2.0 van de 3J samen met Jeffrey Parmentier. Hier op Bingo FM. Eerder draaiden wij als muziek uit de oude doos. Patricia Pai en Je bent niet hip. Nou, Jip van der Loo die denkt er heel anders over. Ik ben niet hip.

0: Hé dame, word nou niet verliefd. Nee, zal ik niet doen, want ik moet tot 2 uur lekkere plaatjes draaien, zoals deze.
1: Zoek naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel vaak.

Dan sla ik opeens wild om me heen, maak ruzie. Echt met iedereen, doe normaal man, wat is jouw probleem? En weer denk ik alleen nog maar aan

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal.

0: Mensen kwamen om het leven, tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Hè? Dus je moet wel een beetje voorzichtig zijn met wat je zegt. Je hoorde Wesley Klein hier op Bingo. Lekker na de lunch met Henry Verwoerd. Dankjewel Henry voor jouw twee voorgaande uren. En ik zit lekker na te genieten met een kopje thee. Je weet het, gisteren had ik, misschien heb je het wel gehoord, gisteren had ik me gehemeld een beetje verbrand met de koeker. Althans, kokend heet water en dan gelijk een slokje nemen. Nou, dat was geen pretje. En nu is het een klein blaadje. Dus een paar keer bijten en hij is open. Susanne Freek nu met Blauwe Dag.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Kimberly Francis met Als ik dan denk aan jou. Ik denk ook aan jou, 3:15. Weer een lekker fout momentje. Laat het even weten met de app of via de mail. Ja, Bresema nu met Zij is voor mij.

Het is momenteel niet echt strand weer, maar ja, dat komt nog hoor. Hallo, het is nog geen zomer, hè? Ja, we zijn gewoon te verwend al. Zo dadelijk Ruben June, doe maar, dit is Watje.

0: goed.
1: Ruby June met de grootste fout. Nou, de grootste fout hier om me heen als ik kijk, er staan allemaal kopjes en glazen. Het is hier net, nou ja, het is net mijn thuis. Tom Haver nu met de duurste van de kaart. Nou zou ik ook doen hoor, als iemand mij gaat trakteren. Neem het.

0: Django Wagner en Peter Beense met Vanaf Vandaag. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De politie onderzoekt de ontvoering van een 37-jarige man met de Spaanse nationaliteit. In februari werd hij dagenlang vastgehouden in een flat in Transwijk. Beelden van 4 verdachten zijn vrijgegeven door de politie. Slachtoffer werd ontvoerd in Pernis, vlakbij Rotterdam. Daar in de buurt werd hij eerst vastgehouden en daarna is hij dus naar Utrecht gebracht. Vermoedelijk gaat het om een conflict over drugs. De man wist zelf te ontsnappen. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de kabinetsplannen. Die kunnen leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht.
3: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
2: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar mogelijke compensatie voor huishoudens die erop achteruit gaan. Twee flexflitsers in de stad zijn verplaatst. De afgelopen maanden waren ze aan de Weertsingel en Witte Vrouwensingel goed voor vele duizenden bekeuringen. En nu zijn ze verhuisd naar de wijken Hoograven en Zuilen. Een flexflitser wordt iedere 2 maanden ergens anders neergezet. Waar, dat bepalen de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie samen. Nostalgie in de jaarbeurs, de megafestatie komt terug. Vooral in de jaren 90 was dit razend populair onder jongeren. Want er waren bekende artiesten, je kon gamen of een fotoshoot doen. Ook was de landmacht er met stormbanen en klimwanden. Jaarlijks kwamen daar tienduizenden jongeren op af. Hoe de megafestatie er volgend jaar uit gaat zien is nog niet bekend. Maar het moet groot en verrassend worden. Sowieso met live entertainment en cultuur. Het weer afwisselend, bewolking en een zonnetje en het is 17 graden. Vanaf 3 uur geldt code geel. Dan is er kans op onweer met hagel en windstoten.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van paroolcolumnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In een voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam.

0: Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Blijft een van mijn favorieten van de Lighthouse Family. Je hoorde hij hier bij Bingo in de Middag. En mocht je zoiets hebben van Lawrence, ik wil ook wel een anderstalige plaat horen, een fout momentje, laat dan even weten met de app of lawrence@bingofm.nl of via mijn eigen Insta @LawrenceDuclaas. Want morgenmiddag kwart over drie weer nieuwe rond, nieuwe kansen. En uiteraard ook in Ben met Lawrence vanaf vanavond 11 uur te beluisteren. En kwart over 11 komt een fout momentje voorbij.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De politie onderzoekt de ontvoering van een 37-jarige man met de Spaanse nationaliteit. In februari werd hij dagenlang vastgehouden in een flat in Transwijk. Beelden van 4 verdachten zijn vrijgegeven door de politie. Slachtoffer werd ontvoerd in Pernis, vlakbij Rotterdam. Daar in de buurt werd hij eerst vastgehouden en daarna is hij dus naar Utrecht gebracht. Vermoedelijk gaat het om een conflict over drugs. De man wist zelf te ontsnappen. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de kabinetsplannen. Die kunnen leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar mogelijke compensatie voor huishoudens die erop achteruit gaan. Twee flexflitsers in de stad zijn verplaatst. De afgelopen maanden waren ze aan de Weertsingel en Witte Vrouwensingel goed voor vele duizenden bekeuringen. En nu zijn ze verhuisd naar de wijken Hoograven en Zuilen. Een flexflitser wordt iedere 2 maanden ergens anders neergezet. Waar, dat bepalen de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie samen. Nostalgie in de jaarbeurs, de megafestatie komt terug. Vooral in de jaren 90 was dit razend populair onder jongeren. Want er waren bekende artiesten, je kon gamen of een fotoshoot doen. Ook was de landmacht er met stormbanen en klimwanden. Jaarlijks kwamen daar tienduizenden jongeren op af. Hoe de megafestatie er volgend jaar uit gaat zien is nog niet bekend. Maar het moet groot en verrassend worden. Sowieso met live entertainment en cultuur. Het weer afwisselend, bewolking en een zonnetje en het is 17 graden. Vanaf 3 uur geldt code geel. Dan is er kans op onweer met hagel en windstoten.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Adria Lieden van Chris Cross Amsterdam, Zoey Toran en Ronnie Flex. En voor het regionale nieuws en over een uurtje meer regionieuws bij Kevin. En het uitgebreide nieuws hoor je uiteraard vanaf 4 uur in de spits met Kevin Scholte op weg naar huis met Kevin. We gaan naar de nieuwe van Gordon met...

We blijven een beetje in de zomerstemming, want ik ga afsluiten met Marco Schuitmaker, Zomernacht in Griekenland. Heel veel plezier met Kevin, hij is jouw gids in de spits. Straks na 6 uur nog Mitchell Jansen. En ik ben er vanavond hier om 11 uur, gaan we een uurtje met elkaar het nestje in. Ik zeg bye bye.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een aandacht.

0: Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. We starten meteen even met de situatie op de weg. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes ongeveer 16 minuten. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 14 minuten. Het allemaal door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is daardoor dicht. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen 5 minuten. En de A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 16 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren ongeveer 6 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 6 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein en Lexmond ongeveer 9 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 9 minuten vertraging.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

We kijken zo even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Je krijgt mijn favoriete plaat en Kevin's klassieker. Heel niet te vergeten, de bingo-schijf van deze week. Eerst even tijd voor Danny Christian. Hij heeft deze plaat opnieuw uitgebracht in 2010. Wel getiteld, Besta Me Mucho.

dan voorlopig even om de 3 uur als je het niet erg vindt. Het KNMI heeft trouwens vanaf 3 uur vanmiddag code geel afgegeven in de regio Utrecht. Omdat er stevige onweersbuien worden verwacht. En daarbij is er ook kans op hagel en zware windstoten. Hou daar in ieder geval rekening mee. En code geel geldt tot nu toe tot 9 uur vanavond. En als ik hier in Nieuwegein op dit moment naar buiten kijk, dan is het nog droog. Dus nog niks aan de hand. Maar dat je in ieder geval een beetje op de hoogte bent. Voor de tijd voor Ferry de Lids en Check. En samen zingen zij Baco in Monaco.

4 verdachten aangehouden. Dit voor het geweld tegen agenten in de Utrechtse wijk Overweg. Dit gebeurde in maart van dit jaar. Tijdens de rellen werd de politie bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk en raakte 2 agenten gewond. 3 verdachten worden verdacht van het vernielen van een stadsbus en 1/4 verdachte van het geweld tegen de politie. Alle 4 waren zij destijds minderjarig en meer aanhoudingen worden zeker te weten niet uitgesloten. Maar het zijn er al een flink aantal, kan ik je melden. Dus ik ben heel benieuwd wat er nog meer bij gaat komen. En welke straffen deze personen boven het hoofd hangen. Als er meer al bekend is, hoort het zeker hier op Bingo FM. Is tijd voor een prachtige plaat van André Hazes. Vandaag natuurlijk gebombardeerd als mijn favoriete plaat. Dit is Liefde, Leven en Geven.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De politie onderzoekt de ontvoering van een 37-jarige man met de Spaanse nationaliteit. In februari werd hij dagenlang vastgehouden in een flat in Transwijk. Beelden van 4 verdachten zijn vrijgegeven door de politie. Het slachtoffer werd ontvoerd in Pernis, vlakbij Rotterdam. Daar in de buurt werd hij eerst vastgehouden en daarna is hij dus naar Utrecht gebracht. Vermoedelijk gaat het om een conflict over drugs. De man wist zelf te ontsnappen. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de kabinetsplannen. Die kunnen leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar mogelijke compensatie voor huishoudens die erop achteruit gaan. Twee flexflitsers in de stad zijn verplaatst. De afgelopen maanden waren ze aan de Weertsingel en Witte Vrouwensingel goed voor vele duizenden bekeuringen. En nu zijn ze verhuisd naar de wijken Hoograven en Zuilen. Een flexflitser wordt iedere 2 maanden ergens anders neergezet. Waar, dat bepalen de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie samen. Nostalgie in de jaarbeurs, de megafestatie komt terug. Vooral in de jaren 90 was dit razend populair onder jongeren. Want er waren bekende artiesten, je kon gamen of een fotoshoot doen. Ook was de landmacht er met stormbanen en klimwanden. Jaarlijks kwamen daar tienduizenden jongeren op af. Hoe de megafestatie er volgend jaar uit gaat zien is nog niet bekend. Maar het moet groot en verrassend worden. Sowieso met live entertainment en cultuur. Het weer afwisselend, bewolking en een zonnetje en het is 17 graden. Vanaf 3 uur geldt code geel. Dan is er kans op onweer met hagel en windstoten.
3: En dan nog even de fileinformatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baren en Barneveld ongeveer 28 minuten door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook die is dicht. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Everdingen 6 minuten. En de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 22 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn 11 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 7 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Nieuwegein en Knoopend Oude Rijn 10 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein ongeveer 21 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 11 minuten vertraging. Als laatste de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strand Nilder en Afvert Elspeet ongeveer 60 minuten door een ongeluk. En inmiddels is de weg weer vrij.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Jim Dansma en een zomeravond met jou. Ondanks dat er buiten Code Geel is voorspeld, gaan we hier op Bingo FM zorgen voor wat zomerse platen. Dit is Dana Winner en geef mij een zwoele zomer. En daar sluit ik mij geheel bij aan.

0: Iedereen doet het, ja, ongetwijfeld. Park Paardenveld in de Utrechtse binnenstad gaat volgende week weer open voor het publiek. Op dinsdag 16 juni verricht wethouder Suzanne Schilderman de officiële opening van het vernieuwde park. Sinds november vorig jaar is er gewerkt aan een grootschalige opknapbeurt. Het park kreeg wandelpaden, extra groene en zitplekken en een speeltoestel. Ook is het terrein groter geworden. De gemeente wil van Paardenveld een volwaardig stadspark maken waar bewoners kunnen ontspannen, spelen en genieten van het groen. Na de opening om 3 uur 's middags worden de bouwhekken verwijderd en is het nieuwe park weer volledig toegankelijk. Voor de tijd voor de man die een grote hit kreeg met deze plaat. We hebben het over John de Bever. En je krijgt die lach niet van mijn gezicht.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik.

0: Van Zoe Levi en sluit me in je armen. Op een wonderbaarlijke manier waren we in één keer van zender af. Maar gelukkig, we zijn er weer. En we kunnen weer verder met het programma. Maar allereerst tijd voor het NOS-journaal van 5. En daarna gaan we vrolijk door met Op Weg naar Huis. Heel graag tot zo.
1: Ringo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het

0: met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nog even de situatie ter weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baren en Barneveld 13 minuten. A2 Amsterdam richting Zetelgebos tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 12 minuten. En de A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Afrit Utrecht Centrum en Vianen 15 minuten. Dat allemaal door een kapotte auto en de linker rijstrook die is dicht. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Zaltbommel 24 minuten. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen de Meren en Houten 5 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knap het Waterberg 5 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn ongeveer 13 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn 7 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 8 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Goijkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Nieuwegein ongeveer 5 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 9 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 38 minuten. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strand Nilder en Harderwijk Zuid ongeveer 8 minuten. Als laatste de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Alfred Elspeet ongeveer 10 minuten vertraging.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Bandido. Ja, tijdens het vorige uur ging het een klein beetje mis. In één keer begon de noodband te draaien. Maar gelukkig zijn we er weer en gaan we zo nog eventjes de dingen oppakken die je eigenlijk even gemist hebt. En vooral zorgen voor de lekkerste Nederlandstalige muziek. Hier is Mike Pietersen en

XXS en Florimel Pino en Besito hier op Bingo. Een woning aan de Haarzichtlaan in Vleuten heeft dinsdagmiddag flinke schade opgelopen door een brand. Vermoedelijk ontstond het vuur tijdens het opladen van een elektrisch apparaat. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de woning liep wel aanzienlijk veel rook- en brandschade op. Ja, je hoort het tegenwoordig steeds vaker, hè, door een oplader of iets dergelijks, dat er brand ontstaat. Daarom is uiteindelijk wel de tip om eigenlijk zo min mogelijk apparaat op te laden wanneer je van huis bent. Maar ja, ik ben vooral benieuwd hoe het met de bewoners gaat. Je schrik je eigenlijk toch helemaal lam. Zo, dat stemmetje ging even de hele andere kant op. Maar we gaan door met de muziek, wou ik zeggen. Lijkt me beter ook. Hier is Willeke Alberti en Omian.

daar heel veel Nederlandstalige platen in staan. Onder andere deze van Robert van Emmet en Donny. Hij moet het nou, maar ook het duet samen met Senna Willems. En dan niet te vergeten Justin de Wild met Cheerio, die inmiddels al 2 weken staat in de Nederlandse top 40 op plaatsje nummer 1. Echt schitterend goed gedaan. Wij gaan door met Wesley Bronkhorst en daarna kijken we even verder naar het nieuws uit de stad Utrecht. Maar eerst even een rozeetje.

FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Wij gaan richting het regionale nieuws en de boodschappen van 5:30. Daarna ben ik bij je terug met op weg naar huis en kijken we meteen even naar de situatie op de weg. En draaien we natuurlijk mijn verdwaalde plaat, een Engelstaal nummer van een Nederlandse artiestband of groep. Heel graag tot zo. Bye.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemiddag. De politie heeft nog eens 4 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden op de Theemsdreef in Overvecht. Dat gebeurde in de nacht van 10 op 11 maart. Agenten werden aangevallen en er werd een stadsbus vernield. 2 agenten raakten daarbij gewond. In maart pakte de politie al 5 mensen op. Nu zijn er dus nog eens 4 aanhoudingen. Ze wonen allemaal in Overvecht. Er zou zomaar eens een nieuwe koffieshop kunnen komen in het centrum van Utrecht. Want de gemeente voelt wel wat voor de plannen van een ondernemer om er één te openen in de Zakkendragersteeg. Utrecht telt momenteel 13 koffieshops, terwijl er plek is voor 20. Een tekort kan leiden tot illegale verkooppunten en meer overlast, benadrukt de gemeente. En dan nog...
3: Ik kan bijna huilen dat hij niet meer spuit.
2: 2 Utrechters op leeftijd zijn een actie gestart om een fontein op een bekende plek in de stad weer aan te krijgen. Het gaat om het grote beeld voor de stad Schouwburg dat tot 2023 nog water heeft gespoten. Utrechters Aagje van 79 en Theo van 80 zijn met andere inwoners een actie gestart om hem weer aan te krijgen. Maar de gemeente zegt dat de fontein niet meer aan de eisen van nu voldoet en dat het activeren 2,5 ton kost aan verbeteringen. Morgen gaan de actievoerders in gesprek met de wethouder. Het weer dan. Het is bewolkt, maar de zon breekt ook door. Het is zo'n 17 graden. En vanaf 3 uur tot 9 uur vanavond geldt code geel. Dan is er kans op onweer met hagel en windstoot.
4: En dan nog even de situatie op de weg A2 Amsterdam richting Sethoogenbosch. Tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum ongeveer 11 minuten. A2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen Knoopend Oude Rijn en Culemborg 12 minuten. En daar A2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 26 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 5 minuten. En daar A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Woerden 13 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 12 minuten. En daar A27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Hagestein 16 minuten. Dan nog even de A27 Utrecht richting Breda tussen Knoopend Everdingen en Werkendam 37 minuten vertraging. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Afrit Elspeet ongeveer 5 minuten. Tot zover de fileinformatie.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

vogels. En samen zongen zij Liefde in de Nacht. De politie onderzoekt de ontvoering van een 37-jarige man met een Spaanse nationaliteit. Hij werd namelijk in februari dagenlang vastgehouden in een flatgebouw in Utrechtswijk Transwijk. Het slachtoffer werd vanuit Pernis ontvoerd en zou eerst in Rotterdam en later Utrecht zijn vastgehouden. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een conflict in de drugswereld. De man wist uiteindelijk zelf te ontsnappen en meldde zich zwaar gewond bij de politie. Er wordt voor de rest onderzoek gedaan of er meerdere verdachten bij betrokken zijn. Maar jeetje mina, wat een verhaal, lieve mensen. Niet normaal. We gaan door met Marianne Weber, even een mooie klassieker. Morgen wordt het anders.

op dit moment enorm veel te zien in een oranje reclame. Dit was Samuel Welten. We hadden hem pas geleden nog even aan de telefoon. En hij vertelde dat zijn carrière als een speer gaat. En dan is het ook leuk om te zien dat hij inmiddels gewoon voorbij komt in een reclame op de televisie. Even over het WK gesproken. Aanstaande zondag speelt het Nederlands elftal tegen Japan. De wedstrijd begint om 10:00 s'avonds. Vrij laat dus. Maar laten we hopen dat ze het beter doen dan gisteravond. We gaan muziek draaien van Erwin Heijmans.

10 voor 6 is je lekker tijd en smakelijk. Dit was mijn verdwaalde plaat van de kids en Wired de zender. En zo na 6 tijd voor Bingo Non-Stop. Helaas geen Mitsu Jansen, die is vindend. Hopelijk is hij er zeer binnenkort weer hier op Bingo FM. Onderwel draai ik nog eventjes een lekker zomers plaatje, ondanks dat de Code Gildagenda staat. Tot nu toe is er nog weinig van te

en ik wil met jou dansen. Tot zover op weg naar huis voor deze dinsdagmiddag 9 juni 2026. Ik dank je wel voor het luisteren. Veel plezier zo bij Dunnelstop. En later vanavond bij Loris Nicolaas.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. Vier van de zes verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het.

0: met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Af en toe slaap je hier.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Er zou zomaar eens een nieuwe koffieshop kunnen komen in het centrum van Utrecht. Want de gemeente voelt wel wat voor de plannen van een ondernemer om er een te openen in de Zakkendragersteeg. Het plan zou aan de voorwaarden van het koffieshopbeleid voldoen. En Utrecht telt momenteel 13 koffieshops, terwijl er plek is voor 20. Een tekort kan leiden tot illegale verkooppunten en meer overlast, benadrukt de gemeente. De gemeente Utrecht gaat als proef 120 containers neerzetten voor groente, fruit en etensresten. Tot nu toe werd dat bij het restafval gegooid, maar daaruit is het moeilijk te scheiden. En dat terwijl van GFE-afval biogas en compost gemaakt kan worden. De containers zijn neergezet in verschillende wijken in de stad, waar bewoners vaak geen eigen kliko's hebben. En als er veel GFE-afval wordt ingezameld, dan kan de gemeente de containers op meer plekken neerzetten. En twee vogels zijn uitgevlogen bij de vogelopvang in Utrecht. En dat is goed nieuws. Het gaat om een zanglijster die in april werd binnengebracht en niet meer kon vliegen. Hij was een jaar lang bij een vrouw thuisgehouden die de zanglijster als een parkiet behandelde. Alle veren werden eruit gehaald en nu die weer zijn aangegroeid, is hij weer lekker aan het rondfladderen, meldt de opvang. Ook een schoolekster vliegt weer vrij rond. Die werd onlangs door de brandweer gered uit een regenpijp. Het weer dan. Code geel geldt nog tot 9 uur vanavond. Dat betekent dat je kans hebt op stevige onweersbuien in de buurt. Daarna kan het nog wel blijven regenen, maar minder. En koelt het af tot 9 graden in de avond.
0: Bingo non-stop.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
2: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
1: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
3: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
1: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Er zou zomaar eens een nieuwe koffieshop kunnen komen in het centrum van Utrecht. Want de gemeente voelt wel wat voor de plannen van een ondernemer om er een te openen in de Zakkendragersteeg. Het plan zou aan de voorwaarden van het koffieshopbeleid voldoen. En Utrecht telt momenteel 13 koffieshops, terwijl er plek is voor 20. Een tekort kan leiden tot illegale verkooppunten en meer overlast, benadrukt de gemeente. De gemeente Utrecht gaat als proef 120 containers neerzetten voor groente, fruit en etensresten. Tot nu toe werd dat bij het restafval gegooid, maar daaruit is het moeilijk te scheiden. En dat terwijl van GFE-afval biogas en compost gemaakt kan worden. De containers zijn neergezet in verschillende wijken in de stad, waar bewoners vaak geen eigen kliko's hebben. En als er veel GFE-afval wordt ingezameld, dan kan de gemeente de containers op meer plekken neerzetten. En twee vogels zijn uitgevlogen bij de vogelopvang in Utrecht. En dat is goed nieuws. Het gaat om een zanglijster die in april werd binnengebracht en niet meer kon vliegen. Hij was een jaar lang bij een vrouw thuisgehouden die de zanglijster als een parkiet behandelde. Alle veren werden eruit gehaald en nu die weer zijn aangegroeid, is hij weer lekker aan het rondfladderen, meldt de opvang. Ook een schoolekster vliegt weer vrij rond. Die werd onlangs door de brandweer gered uit een regenpijp. Het weer dan. Code geel geldt nog tot 9 uur vanavond. Dat betekent dat je kans hebt op stevige onweersbuien in de buurt. Daarna kan het nog wel blijven regenen, maar minder. En koelt het af tot 9 graden in de avond.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast, in Noord-Ierland, heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Er zou zomaar eens een nieuwe koffieshop kunnen komen in het centrum van Utrecht. Want de gemeente voelt wel wat voor de plannen van een ondernemer om er een te openen in de Zakkendragersteeg. Het plan zou aan de voorwaarden van het koffieshopbeleid voldoen. En Utrecht telt momenteel 13 koffieshops, terwijl er plek is voor 20. Een tekort kan leiden tot illegale verkooppunten en meer overlast, benadrukt de gemeente. De gemeente Utrecht gaat als proef 120 containers neerzetten voor groente, fruit en etensresten. Tot nu toe werd dat bij het restafval gegooid, maar daaruit is het moeilijk te scheiden. En dat terwijl van GFE-afval biogas en compost gemaakt kan worden. De containers zijn neergezet in verschillende wijken in de stad, waar bewoners vaak geen eigen kliko's hebben. En als er veel GFE-afval wordt ingezameld, dan kan de gemeente de containers op meer plekken neerzetten. En twee vogels zijn uitgevlogen bij de vogelopvang in Utrecht. En dat is goed nieuws. Het gaat om een zanglijster die in april werd binnengebracht en niet meer kon vliegen. Hij was een jaar lang bij een vrouw thuisgehouden die de zanglijster als een parkiet behandelde. Alle veren werden eruit gehaald en nu die weer zijn aangegroeid, is hij weer lekker aan het rondfladderen, meldt de opvang. Ook een schoolekster vliegt weer vrij rond. Die werd onlangs door de brandweer gered uit een regenpijp. Het weer dan. Code geel geldt nog tot 9 uur vanavond. Dat betekent dat je kans hebt op stevige onweersbuien in de buurt. Daarna kan het nog wel blijven regenen, maar minder. En koelt het af tot 9 graden in de avond.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Er zou zomaar eens een nieuwe koffieshop kunnen komen in het centrum van Utrecht. Want de gemeente voelt wel wat voor de plannen van een ondernemer om er een te openen in de Zakkendragersteeg. Het plan zou aan de voorwaarden van het koffieshopbeleid voldoen. En Utrecht telt momenteel 13 koffieshops, terwijl er plek is voor 20. Een tekort kan leiden tot illegale verkooppunten en meer overlast, benadrukt de gemeente. De gemeente Utrecht gaat als proef 120 containers neerzetten voor groente, fruit en etensresten. Tot nu toe werd dat bij het restafval gegooid, maar daaruit is het moeilijk te scheiden. En dat terwijl van GFE-afval biogas en compost gemaakt kan worden. De containers zijn neergezet in verschillende wijken in de stad, waar bewoners vaak geen eigen kliko's hebben. En als er veel GFE-afval wordt ingezameld, dan kan de gemeente de containers op meer plekken neerzetten. En twee vogels zijn uitgevlogen bij de vogelopvang in Utrecht. En dat is goed nieuws. Het gaat om een zanglijster die in april werd binnengebracht en niet meer kon vliegen. Hij was een jaar lang bij een vrouw thuisgehouden die de zanglijster als een parkiet behandelde. Alle veren werden eruit gehaald en nu die weer zijn aangegroeid, is hij weer lekker aan het rondfladderen, meldt de opvang. Ook een schoolekster vliegt weer vrij rond. Die werd onlangs door de brandweer gered uit een regenpijp. Het weer dan. Code geel geldt nog tot 9 uur vanavond. Dat betekent dat je kans hebt op stevige onweersbuien in de buurt. Daarna kan het nog wel blijven regenen, maar minder. En koelt het af tot 9 graden in de avond.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
2: Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Lip op de mijne van Nick en Simon. Hey, goedenavond. Het is dinsdagavond. Een uurtje. Nou, ben maar door Sinterklaas hier op de radio op Bingo FM. Fijn dat je erbij bent. We gaan genieten hoor. Met een fout momentje en droomcheck. En Gerard Joling. Dit is 24 uur verliefd. Je weet niet.

Een gitaar in de nacht van Nelis Leeman. Het is tijd voor een fout momentje op deze dinsdagavond. Het is 10 voor 11:30. Ja, we lopen iets uit. Maar dat maakt ook niet uit als je plezier hebt. Heb je zo

Berendsen met Zin in jou. Waar ik zin in heb, is lekker om te gaan slapen. Dankjewel voor het luisteren, ik hoop jij ook. Morgen ben ik er weer om 11 uur. Gaan we weer lekker met elkaar naar bed. De woensdag editie van Beb & Lawrence. Ik sluit af met Andy van der Leek. Zo wil ik wel 100 worden. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

met het paspoort in zijn jas. Had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier plees met slagen klaar.

Zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.